mooie zij waren hier. Hij heeft het gevoel nog herstaan. Hij zit aber niet in de vuurbeel. En toch had hij vreugde geraakt. Dat heißt, trink, trink, Brüderlein, trink. Lass doch die Sorgen.